0: zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prachtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt, door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings

0: spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frans van der Heuvel, een hele goede morgen. Dit is het nieuws. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt, door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch Monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloid en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings alleen voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die op reguliere campings vaak ontbreekt, door huilende baby's, schreeuwende kinderen bij voetbalvelden en peuters bij barbecues. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Bij het Indisch monument in Den Haag vond de nationale Indië-herdenking plaats, 81 jaar na de capitulatie van Japan. Premier Jette en minister Sterk legden een krans. Schrijver Maddie Stolk sprak duizenden bezoekers toe over haar ouders die Japanse interneringskampen overleefden. Op ongeveer 80 plekken in Nederland waren herdenkingen. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. De migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit Vlidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, zodat vrouwen voortaan ook aanspraak maken op de troon. Het vorstenhuis bepaalt dat het oudste kind, ongeacht geslacht, automatisch troonopvolger wordt. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het vrijwel overal droog, met wolkenvelden in het westen en noorden en opklaringen in het zuidoosten. De temperatuur ligt tussen 10 en 18 graden bij een zwakke noordelijke wind. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+. Mooi.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. De Australische deelstaat New South Wales start in november een terugkoopprogramma voor vuurwapens. Hiermee is New South Wales de eerste deelstaat in Australië die geld biedt voor het inleveren van wapens als reactie op de terreuraanslag bij Bondi Beach. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor helschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. Vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de vierde verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. En door hevige overstromingen en een aardverschuiving in het noordwesten van Spanje zijn zaterdag 2 mensen om het leven gekomen. Naast de dodelijke slachtoffers raakten ook 2 baby's gewond bij de natuurrampen. Zo melden de hulpdiensten na de incidenten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Fabulous 50s Radio Show.
3: Hello there, I'm Paul Peters.
4: And I'm Jeff Kemp.
3: And welcome to this week's Fabulous 50s Radio Show. We're getting started with this one from Richie Valens.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. En vannacht brak brand uit in een appartementencomplex aan de Koning Willem-Alexanderlaan in Oosterhout. Het vuur ontstond rond 1:15 op de 4e verdieping van het 6 verdiepingen tellende gebouw. Er zijn geen gewonden gemeld. Het complex wordt ontruimd en omwonenden met rookoverlast moeten ramen en deuren sluiten. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduessa heeft 2 vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. 2 kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook wel aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. In de nacht van zaterdag op zondag vonden meerdere explosies plaats in Kiev, nadat autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor ballistische raketten. Burgemeester Vitali Klitschko meldde de explosies via Telegram. In district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw, waarbij 1 persoon gewond raakte. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. België roept binnen- en buitenlandse hulp in bij een grote veenbrand in natuurpark de Hoge Venen. Burgemeesters van Wijmers en Zelhem noemen het de ergste bosbrand in de Belgische geschiedenis. Bij Balen breidt het vuur zich uit tot 2000 hectare, ondanks helikopters. In Soerbrot en Buitkenbach worden straten geëvacueerd. Een modderstroom in het Spaanse Manzanedo de Valduesa heeft twee vrouwen het leven gekost. Ze bevonden zich in een wijnkelder die door hevige regenval plotseling onderliep. Twee kinderen raakten licht gewond. Volgens lokale autoriteiten zijn er geen vermisten en werden meerdere ambulances en een helikopter ingezet. Hoewel Trump in 2024 beloofde de inflatie onmiddellijk te stoppen, steeg die sinds zijn aantreden naar 3,4% in juli. Mede door een oorlog met Iran, die benzineprijzen met 24,6% deed stijgen. Driekwart van de Amerikanen keurt zijn aanpak af. Bij de novemberverkiezingen hebben democraten volgens peilingen meer vertrouwen van kiezers. Rotterdam Radicals, een hooligangroep die zichzelf bekend maakte via geweld en intimidatie, richtte vervolgens een succesvol kledingmerk op. De groep, ook al aangeduid als een eliteklasje voor relschoppers, maakt gebruik van de naam Feyenoord om commercieel gewin te behalen uit hun activiteiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

Stephen King die kwam voor het eerst op de voorgrond in 1965 toen Everyone's Going to the Moon, een lied dat hij schreef en zong terwijl hij nog een student was, de hitlijst haalde.

0: Als onafhankelijke producent noemde hij in 1967 de rockband Genesis en produceerde hun eerste album From Genesis to Revolution. Verder heeft hij voor een heleboel bekende artiesten nummers geschreven. TenCC, Bay City Rollers. Hij heeft onder andere Johnny Reggae, Loop De Love, Sugar Sugar, Hooked on a Feeling, Una Paloma Blanca en It Only Takes a Minute allemaal geproduceerd. Veelvoudig mannetje.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend

vrienden en vriendinnen allemaal een hele goede zondagmorgen. Nou, we hebben alweer even van de zomer kunnen proeven. Heerlijke temperaturen waren dat. Maar ja, ik heb hier ook een heerlijk ontbijtje naast me staan. Koffie, chudrons en natuurlijk het croissantje met jam en een eitje. En prachtige muziek. Nou, de verzoekjes die ik deze week wat heb binnengekregen, die heb ik er allemaal wat tussen gezet. Nou, de eerste plaatje wat klaar staat is eentje van Smokey. Komt uit 1977, gaat op het nummer Layback in the Arms of Someone.

De Britse band Smokey, de plaat kwam uit 1967. Layback in the Arms of Summer is een rustige ballad die een boodschap overbrengt van onvoorwaardelijke liefde en steun. In de tekst verzekert de liedverteller die zijn geliefde dat altijd troost kan zoeken in zijn armen. Verder spreekt de tekst van een diepe band met een speciaal iemand, waarbij de nadruk wordt gelegd op de bereidheid om sympathie, begrip en gezelschap te bieden in tijden van nood. Dit is Black met het mooie nummer Wonderful Life.

Black. Zijn echte naam was Colin Ferncombe. 1985 was een slecht jaar voor Ferncombe. Tot hij het ironisch getitelde lied Wonderful Life schreef. Dit lied, dat in eigen beheer werd uitgegeven, werd Black's grootste hit en leverde hem een contract op bij A&M Records. Daarmee begon Black's internationale carrière. De singles Everything's Coming Up, Roses en Sweetest Smile waren een bescheiden succes in het Verenigd Koninkrijk. Maar zijn derde single, een heruitgave van Wonderful Life, was een wereldwijd succes. Het gelijknamige album in 1987 was eveneens succesvol.

Papa, een stukje solo-gitaar erachteraan. Super Trooper is een album uit 1980 van de Zweedse band ABBA. Nou ja, dat weet iedereen ook wel. Het was het zevende album van de groep. De nummers en de muziek werden geschreven door Benny en Bjorn. Friede heeft de lead in Super Trooper, Adante in Our Last Summer. De nummers, The Winner Takes It All, Lay All Your Love On Me, Happy New Year hebben Agneta als leadzangeres. Maar dit was Adante Edante. Een prachtig nummer ja, om gewoon een keer te horen. Ja, eigenlijk zijn al die nummers van ABBA altijd mooi. Nummertje van Bouwabouw gaat hem The Man Mountain. Het komt uit 1983.

0: De muziekstijl die bestond uit veelvuldig gebruik van drums en een hoog tempo. Nou ja, het was een Annabella Lewin die het boegbeeld van de groep was. Dit was Bow Wow Wow met The Man Mountain. Het kwam uit 1983.
1: Nederlandstalige, gouden ouwe. Dikkie Denkers, zondagochtend.

0: Ronnie Tober en Siska Peters met het nummer Naar de Kermis uit 1975. De melodie van het nummer is gebaseerd op het lied Wien bleibt Wien van de Oostenrijkse componist Johann Schrammel. De tekst is geschreven door Peter Koelewijn. Het nummer heeft 5 weken in de Nederlandse top 40 gestaan.
1: De Evergreens, de hits die iedereen meezingt. Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: En natuurlijk ook op 747 Middengolf.

0: Your Baby Ain't Your Baby Anymore is de meest succesvolle single van Paul Da Vinci in Engeland, Nederland en België. De Da Vinci kwam met dit liedje toen hij min of meer door de Rubens aan de kant was geschoven. Dat maakte voor zijn muziek niks uit. Hij gebruikte toch zijn hoge falletto stem. Nou, de koptelefoon moest hard af. De drie genoemde landen hadden daar op laatst toch wel genoeg van. Net als de muziek van de Rubens verdween Da Vinci relatief snel van het hitpodium. Het nummer van de Simple Minds, en dat komt uit 1989, het nummer heet Belfast Child.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Belfast Child is een single van de Schotse band Simple Minds en kwam uit februari 1989. Het nummer kwam uit op de EP genaamd Ballad of the Streets en wist in 3 landen de nummer 1 positie in de hitlijsten te halen. Het nummer gebruikt de melodie van She Moved Through the Fair, een Iers volkslied. Jim Kerr, zanger van de band, gaf later aan dat hij de melodie een paar dagen na een bomaanslag in Noord-Ierland voor het eerst hoorde. In het tweede gedeelte van Belfast Child probeert hij zich in te leven in de nabestaanden van de slachtoffers die een geliefde hebben verloren. Dit is Woodstock van Matthew Southern & Comfort, komt uit 1970.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe.

0: Nou, het lied werd geschreven door Joni Mitchell. En ja, ze zou zelf in de tijd ook meedoen met het Woodstock Pop Festival. Maar dat ging op een of andere manier niet door. Had ze wat anders. En ja, dat spijt haar nog altijd. Nou, het lied beeldt onder meer paradijselijke leven uit, als ware het rechtstreeks uit het Hof van Eden. Een bekend fragment uit het nummer is We Are Stardust, We Are Golden. Dat is het refrein wat erin voorkomt. De eigenaar van het weiland, melkveehouder Max Yasgur, wordt ook in de tekst genoemd. Het lied bevat meer feitelijke verwijzingen naar het festival, zoals bij de Time We Go To Woodstock, We Were Half As Million Strong. Ook komen de protesten tegen de Vietnamoorlog erin terug. In bijvoorbeeld de zin Bombarded Planes Flying Shotgun in the Sky.
1: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
2: De allerbeste gouden ouwe. Radio Emmeloord, AM 747.

Ook een prachtig nummer van Meatloaf. Ja, we kennen hem allemaal natuurlijk van Paradise by the Dashboard Light. Maar You Took the Words Right Out of My Mouth. Net zoals de meeste nummers van Meatloaf, geschreven door Jim Steinman. Het nummer begint met een gesprek tussen Steinman en actrice Marcia McLean. De Cleveland International Records oprichter Steve Popovich luisterde naar deze introductie, welke een bepalende factor werd voor zijn beslissing om het album Bat Out of Hell uit te brengen op zijn label. En dit is Christy met het nummer Iron Horse uit 1972.

Britse rockband Christie. Ja, het werd gevormd in 1969 door zanger Jeff Christie, gitarist Vic Elms en drummer Mike Blackley. Ze brachten in 1969 de hit Yellow River uit, die we allemaal kennen. En een nummer dat Jeff Christie eerst had aangeboden aan de band The Tremolos. In feite bestond het nummer uit het instrumentale gedeelte van Tremolos met de stem van Jeff Christie eroverheen gedubt. Het nummer stond in 26 landen op nummer 1. Ook hun volgende single, San Bernardino, haalde de top van de hitlijsten. En ja, dit was een wat minder grote hit, maar toch ook een heel bekend nummer van Christie. Een nummertje van onze Nederlandse lufjes. En ja, daar heb je een heleboel keuze in. Maar ik heb gewoon maar even U2 Wet of zo gedaan. En kwam ik op You're the Greatest Lover uit.

Ja, The Greatest Lover is een nummer van de Nederlandse meidengroep Luf. Het lied kwam uit 1978 en stond 15 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 4 weken op de eerste plaats. Het werd geschreven door Hans van Hemert. En ja, Van Hemert heeft het ook geproduceerd. Ze schoten daarmee in de roos met dit nummer. Oké, ik zit op klokje te kijken, maar het is al zo laat.

Ja, ik zie het toch goed. Nou ja, ik heb met plezier weer een heleboel plaatjes gedraaid. Ik hoop dat ze allemaal wat naar genoegen waren. En iedereen bedankt voor de verzoekjes die er ook tussen zaten. Wat de Sunday Morning Breakfast Show betreft, ben ik er aanstaande zondagmorgen weer. We zeggen straks nog veel plezier met alle andere programma's. Kijk, ik zie alweer een verzoekje binnenkomen. Ja, dat is nou te laat, maar nou, dat komt wel. Ja, mocht je erop uitgaan, neem je draaibare radio mee, want het kan altijd natuurlijk. Tot volgende week.

0: zijn zeker 47 mensen omgekomen en tientallen zwaar gewond geraakt. Zo'n 5000 mensen moesten hun huis verlaten. Er volgden meer dan 300 naschokken tot kracht 6,1. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin. Het Roemeense ministerie van Defensie meldt dat voor de tweede dag op rij een drone is neergeschoten boven een gebied bij de grens met Oekraïne. Een F-16 haalde de Shahed-drone neer, die Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds mei raakten drones herhaaldelijk het luchtruim. Een Canadese stagiaire op het NAVO-hoofdkwartier in België is opgepakt op verdenking van spionage en criminele organisatie. Ze wordt verdacht van spionage voor een derde land. De vrouw is onder aanhoudingsmandaat geplaatst na doorzoekingen in haar woning en op haar werk. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Muziek Extra. Altijd de mooiste muziek.
1: Altijd
0: de mooiste muziek.
1: Number 5.

lie in shambles, and oh, how they cried. That's what happened

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2

0: Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. You get a positive charge here on Radio Emmeloord.

track die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En daarom heb je ook Radio Emmeloord aanstaan. Het liedje heet Amaria, want dat had je al lang meegekregen natuurlijk. Uurtje volop hier met het programma Music Memories. Dus ga er maar weer aanstaan, want we hebben een grote variatie hier vandaag weer dus even voor je uitgezocht. De tweede is van Kid Creole, samen met zijn Coconuts. Straks ook nog muziek van de Thunderclap Newman en Julie Driscoll. Ja, dat is een helemaal een bijzondere opname natuurlijk. Maar dat zit wat verderop in het programma ingepland. Nu eerst dus de

60's Gold uit de vroege jaren 60. Muziek van de Small Faces. Sha-la-la, la-la-la. Ze waren samen met The Who eigenlijk de vertolkers van de muziekstroom The Mud. Ja, echt waar. Zo heette dat in Engeland, The Mud-stroom. Nu eventjes een one-hit wonder van de Boomtown Rats. Althans, in de lage landen was dit de enige grote hit, zoals we dat mogen noemen. I Don't Like a Mondays.

0: bent mijn alles. You are my everything. General samen met Marvin Gaye. Dat is een heerlijke ballad. Ik heb je al voorgesteld hier bij Radio Emmeloord om eens een keer een dag lang ballad en dat soort muziek te draaien. Maar ja, dat is wel een heel erge muziekstijl die weer niet echt op de dag past, maar weer in de avond. Ja, ja.
1: Radio Emmeloord.
0: Ja, romantische muziek. Ja, dat past weer een beetje in de avond of op de zondag of zo, ja. Maar hou het maar weer een beetje uptempo uit de 60s. De Funk Club Newman.

0: de Clemens Live van Sheila E. Dat had ook een klein beetje. Dat had een relatie nog met The Beautiful Girl. De naam schiet even niet te binnen. Oh, dit is erg, vrienden. Dat komt dus op tegen.
1: Van vroeger. De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
0: Ja, er zou iets moeten komen. Nou, dit gaat niet goed, vrienden. Dit gaat niet goed. We gaan hem even opnieuw opstarten. Elvis Presley is dat.

oude opname van Elvis Presley. I'm all shook up. Ik wilde dus even het verhaal vertellen van Sheila E. dat ze dus een Clubbers Live had met Prince. En op die naam kon ik niet zo snel komen. En dan zat ze dus na Clubbers Live nog een andere hit. Ja, dat was The Bell of St. Mark. En in 1985 had ze nog de laatste hit. Althans, hier in de Lage Landen zullen we dat maar zeggen. A Love Bizarre. Straks hebben we de oude alarmschijf voor je. We hebben nog Julie Driscoll. Dat had ik aan het begin van het programma ook al verteld. Maar eerst de status quo. Ofwel de quo, zo werd het ook wel eens genoemd. The Picture of Magic Man.

een jaren 80 klassieke vrienden van Alison Moyet. Love Resurrection. Straks dus nog Julie Driscoll. Maar eerst gaan we toe naar onze oude alarmschijf.

bijzondere opname uit de 60s. Vrienden Julie Driscoll deed dat samen met Brian Auger en de band Trinity. This Wheel is on Fire. En dat was ook een one-hit wonder natuurlijk. Vrienden, je kunt reageren natuurlijk bij Radio Emmeloord via de website van ons, radioemmeloord.nl. Kun je even een mailtje sturen. Er staat ook een telefoonnummer. Kun je even bellen. Alle reacties zijn natuurlijk van harte welkom. En ook van One Hit Wonders gesproken. Dit is er ook eens eentje van Nederlandse bodem, de band Tambourine. And High Under the Moon.

heren Joe Eakin en Jerry Rafferty formeerden de band Steeler's Wheel. Hadden al in het begin van de jaren 70 vele grote hits. En dit was er een van de stars natuurlijk. Nu muziek van de Dells. Een beetje vergeten song. I Can Sing a Rainbow.

0: stukje rock'n'roll nog zo op het einde van het programma Music Memories. The Stories in Your Eyes, dat was muziek van de Moody Blues. We gaan richting van het nieuws en weer.
1: 24 uur per dag, de beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Je weet dat we zijn er dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken. En ook te beluisteren via de DAB+ en via de AM747 op de dag tot aan 7 uur. En via streaming audio via de website en andere dingen.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers

0: 1978 alweer teruggedraaid. En het lekker nummer voor een zomerse zondagmiddag, zo halverwege de maand augustus, vrienden.
1: Muziek uit vervlogen tijden.
2: Doordraaien met Peter Nijdam.
0: En ik zeg ook een hele goede middag allemaal. Jawel, daar zijn we weer. Is dat lang geleden? Is dat lang geleden? Jawel, een weekje. Nou ja, voor de zaterdagluisteraars hier op Radio Emmeloord. Ook elke zaterdagochtend zo tussen 9 en 10 uur. Dan ben ik er met het programma Doordraaien. Maar op de zondagmiddag dan draai ik uitsluitend vinylplaatjes. Goedemiddag allemaal. Radio Emmeloord, daar staat u momenteel op afgestemd. Uiteraard ontvangen via die goede oude middengolf in het noorden van Friesland. De zuidwesthoek een beetje, hè. Op de AM747. En in de Noordoostpolder uiteraard via DAB+. En wereldwijd via de diverse streams. Kijk voor meer informatie op onze website www.radioemmeloord.nl. Nou, ik heb het al gezegd, mijn naam is Peter Nijdam. En zoals gebruikelijk gaan we weer een aantal leuke vinylplaatjes draaien. U weet wel, die gouden oude singeltjes op 45 ronden per minuut gaan weer voorbij komen. Dus laat me gewoon lekker aanstaan hier op de gouden oude zender Radio Emmeloord.

Jawel, dat was hem helemaal. Pete Townshend uiteraard, een face-to-face gitarist en songwriter, zat destijds bij The Who. En dit was zijn solo-project, Face the Face. Prachtig. En daarvoor nog die leuke van die Schotse band, Pilot. En Magic, ja, was het al even weer kwijt. En vrienden, deze week het trieste bericht dat Johnny Kaagman van de band Urban Fire is overleden. Nog eens even een mooi nummer gedraaid van die...

Glenn Gamble uiteraard en de prachtige Southern Nights. Ja, vrienden, voor de meeste mensen is de vakantie inmiddels weer over. In Noord-Nederland beginnen de basisscholen morgen weer trouwens. Ik wil nog eens even een leuke zomerse plaat draaien van de Motels.

pop afkomstig uit Delft, de T-Sets. Hadden destijds een hele grote hit in de jaren 70 met She Likes Weed. En dit mocht er trouwens ook zijn. Do it baby, do it baby, do it baby. En datzelfde, dat zal waarschijnlijk ook destijds nog wel een zeer jonge Rob de Nijs hebben gedacht toen hij met een wat oudere dame tijdens een zomervakantie in een tentje verdween. Het werd zomer, dames en heren. Jawel, prachtig om dit nog eens een keer weer te mogen draaien op Radio Emmeloord AM747. En natuurlijk via DAB+ en wereldwijd via de diverse streams.

0: Days. Prachtig hoor dit. Om dit nog eens een keer weer te mogen draaien op 45 rondjes per minuut.
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Nou eens even kijken of ik me deze nog kan herinneren. Ja, vast wel. Christy en...

0: natuurlijk. En muziek van Christy, Yellow River. Een all-time favorite classic, als het ware.
1: Zo, en dan is het nu tijd voor een gezellig plaatje.
0: Nou, een gezellig plaatje, vrienden. Een zomerse plaat van Pierre en Borghito. Nu op Radio Emmeloord gedraaid.

Clap your hands and stamp your feet. Roelie Sinclair samen met Unic Gloria. En Unic Gloria, daar zat vroeger ook nog wel Robert Long. Die er later uitstapte en solo verder ging trouwens. Dit mocht eigenlijk wel wezen. Nou, ik kijk eens even naar de weersverwachting, vrienden. Vanmiddag is het toch wel alleraardigst. Het blijft droog. Wisselend bewolkt, een aantal stapelwolkjes ook. Temperatuur 21 tot 23 graden. Nou, dat is toch wel hoopvol. Gisteren trouwens, tijdens de barbecue in Oosterwolde, Friesland, nog wel een paar pittige regendruppels gehad. Tijdens de barbecue, dat was een beetje jammer. Deze plaat moest ik nog even draaien. Gisteren heb ik hem niet kunnen draaien, maar

Een oudje hoor van Milly, teruggedraaid naar 1964. Ze kwam vanaf Jamaica. En dit was trouwens destijds de eerste reggae-hit internationaal. Ja, My Boy Lollipop. En dan nu, The Kingsman.

Kingsman. En zo is dat maar net. Ik weet niet of ook nog mensen de afgelopen week hebben geluisterd naar het programma van Ruud de Wild. Die draaide trouwens destijds dit nummer. Veelvuldig. Soli Soli, Middle of the Road.

afkomstig natuurlijk vanuit Schotland. Middle of the Road, Soleil, Soleil met zangeres Shelly Carr. In de gelederen afgelopen week regelmatig gedraaid in het programma van Ruud de Wild. En hij liet me af en toe een fragmentje horen. Ik denk bij mezelf van, kom, laat ik hem eens even helemaal voor jullie gaan draaien. Dit is trouwens ook afkomstig uit 1971 alweer. Matthews Southern Comfort, hier is Woodstock.

0: Matthew Sorum Comfort en Woodstock. Het was een cover van van Johnny Mitchell. En die Ian Matthews die heb ik later nog wel eens een keer in Nederland kunnen bewonderen. Destijds met tijdens een optreden in de Prinsentuin was het in Leeuwarden. Hey vrienden, ik kijk eens even op de klok. Ik ga snel afscheid nemen, want het is de hoogste tijd. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Nog een fijne zondag verder. En laat me lekker aanstaan hier op Radio Emmeloord. De groetjes.
1: Het is 2:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
4: Stand by for Ron O'Reilly.

0: My name is Ron O'Quinn, and you're listening to Rock and Roll Rewind, heard all over the world.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
2: Hallo, ik ben Bert Bennett, DJ van het allereerste uur bij Radio Miamico Internationaal. Al onze avonturen, bekentenissen, dromen en DJ-verhalen staan nu in het nieuwe boek van Ferry Eden. Miamico Radio. Het enig echte Miamico-verhaal lees je in het boek Miamico, de Vlaamse tak van de zeezenders. Als je echt wil weten hoe het zat met Radio Atlantis, Radio Caroline, Radio Miamico, koop dan het boek van Ferry Eden. Tot ziens in Miamico, de Vlaamse tak van de zeezenders.

0: the map, boy, musically. A group from Australia called the Little River Band, and help is on its way.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in het prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot aankoop van een schip en het was dan de Borkumlift.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronicaankervanmijnjeugd.nl.
7: Run, Ogwin.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

doe jij met je automobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

One Radio.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag bij de grens met het Spaanse Ceuta 294 mensen aangehouden die de grens illegaal zouden willen oversteken. Marokkaanse media melden dat het om een routineoperatie tegen illegale grensoverschrijdingen ging. Onder de aangehoudenen bevinden zich 46 Marokkanen en 248 migranten afkomstig uit landen zuidelijker in Afrika. Duitse bedrijven hebben een investering in de Verenigde Staten in de eerste helft van dit jaar met bijna 2/3 teruggeschroefd tot 4,3 miljard euro. Het laagste niveau sinds 2023. Ten opzichte van de eerste helft van 2024 bedraagt de daling bijna 80%. IW-onderzoeker Samina Sultan wijt dit aan de importheffingen van president Donald Trump. En de bosbrand in het Belgische natuurgebied Oud-Vanje woedt nog altijd en heeft al meer dan 3000 hectare land verwoest. Sinds vrijdag zijn 500 Belgen geëvacueerd en worden ook Duitsers gevraagd hun huis te verlaten. Meerdere Europese landen, waaronder Tsjechië, Zweden en Duitsland, sturen helikopters en blusvliegtuigen. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters met grote watertanks. Het dodental door de aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot minstens 47, melden autoriteiten. Tientallen mensen raken zwaar gewond bij de beving met een kracht van 7,7. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden in het puin, terwijl meer dan 300 naschokken tot 6,1 het eiland troffen. Zo'n 900 gebouwen raakten zwaar beschadigd en 5000 mensen ontvluchten hun huis. En dan tot slot het weer. Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. De Protese Foundation in het centrum van Kiev verstrekte gratis 2500 protheses aan 1300 patiënten sinds het begin van de oorlog. De stichting wil oorlogsslachtoffers zichtbaar maken in de samenleving als breuk met de Sovjet-traditie waarbij mensen met amputaties werden weggestopt. Schattingen over het aantal Oekraïners dat een ledemaat mist lopen uiteen van 50.000 tot ruim 100.000. 4 renaissancewerken van kunstenaar Antonello de Messina zijn gestolen uit een museum in zijn geboortestad Messina op Sicilië. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. 3 van de 4 werken hadden Messina nooit eerder verlaten. Het Italiaanse ministerie van Cultuur spreekt van werken van buitengewone waarde. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie ondertekend om de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra uit Ottawa te laten uitzetten. Het initiatief komt van een vrouw uit Calgary en wordt gesteund door Elizabeth May, parlementslid van de Green Party in het Canadese Lagerhuis. Door een storing in het verkeersleidingssysteem stonden Amsterdamse metro's aan het begin van de middag enige tijd stil. Onderweg zijn de metro's reden veilig naar de volgende halte volgens het safe haven principe, waardoor niemand in een tunnel vastzat. Metro's werden ontruimd en haltes afgesloten. Trams en bussen reden wel. Rond 13:50 was de storing weer opgelost. En dan het weer nog. Vanavond schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het blijft verder droog. De wind neemt weer af naar zwak en rond zonsondergang is het 17 graden in het noorden en lokaal nog 20 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Sources of Britain's top daily newspaper, The Daily Mirror, 208 International News.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een petitie tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra is in korte tijd bijna 200.000 keer ondertekend. Canadezen verwijten hem de diplomatieke relatie te ondermijnen met uitspraken over mogelijke annexatie van Canada door de Verenigde Staten. Een GroenLinks-parlementariër wil de petitie indienen. Hoekstra was eerder Amerikaans ambassadeur in Nederland. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist vanwege een omstreden vraag aan de Oekraïense president Zelensky over het doden van Russische soldaten. Zijn werkgever, de Frankfurter Allgemeine, distantieert zich van de formulering. De journalist wordt vervolgd van het aanzetten tot haat en kan 6 jaar cel krijgen. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now it's time for Late Night in the Attic with Paul Peters.
3: Hello there, good evening and a warm welcome to this week's Late Night in the Attic. We normally go out with the Lighthouse family and their track called High. Well, I thought we'd start with this one. Whatever gets you through the

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: This is Late Night in the Attic with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarige man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden inwoners zijn geëvacueerd. De branden woeden in het zuiden en oosten bij populaire badplaatsen. Zo'n 150 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door vliegtuigen en helikopters. Uit een museum in de Siciliaanse stad Messina zijn 4 renaissance-kunstwerken gestolen van de beroemde schilder Antonello de Messina. 3 panelen van de San Gregorio-polyptiek ontbreken. Ook een dubbelzijdig paneel met Maria en Jezus is weg. De werken kunnen miljoenen euro's waard zijn. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede avond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van het programma Music Specials van Radio Emmeloord. En we zijn iedere zondagavond te beluisteren van 8 tot 9 uur. En mijn naam is Annelies. Hij overleed 27 februari, jongstleden, anderhalve week terug, op 86-jarige leeftijd. Ik heb het natuurlijk over Neil Sedaka en hij staat centraal vanavond. We beginnen met een lied dat hij schreef in 1959, One Way Ticket. Dit is de versie, de coverversie moet ik zeggen, van de groep Eruption. Hier zijn ze met One Way Ticket.

One Way Ticket to the Blues. Dit werd gezongen door Eruption, maar het is geschreven en hij had er trouwens ook een grote hit mee door Neil Sedaka. One Way Ticket. Uit 1959 was dat al. Een klassiek geschoold pianist was hij, Neil Sedaka. Maar hij had meer belangstelling uiteindelijk voor de popmuziek. Maar toch bleef de klassieke muziek altijd wel een rol op de achtergrond spelen. Al snel kreeg hij een platencontract. Hij schreef onder andere ook muziek voor Connie Francis, Tony Christie, Amarillo, kent u vast wel. ABBA, Ring Ring, heeft hij ook meegeschreven. En zijn eerste grote hits waren natuurlijk O Carol, One Way Ticket, die u zojuist hoorde. Calendar Girl. Trouwens, O Carol, dat was een ode aan Carole King, want die twee die zaten samen op dezelfde high school. En Happy Birthday, Sweet 16, was natuurlijk ook een grote hit van hem. En mocht u zojuist hebben geluisterd tussen 6 en 8 moet ik zeggen, naar Paul Peters, die had ook een soort van mini-special van Neil Sedaka. Leuk, maar dan net weer iets andere liedjes als die ik heb uitgekozen.

0: Bad Blood, gezongen door Niels Sedaka, samen met niemand minder dan Elton John.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DAB+.
0: Ja, nogmaals hartelijk welkom, beste mensen. Een hele goede avond, ook voor de luisteraars van Happy AM, Backyard AM en Radio Elvira. Ja, ook een nummer, één hit uit die tijd was Breaking Up Is Hard To Do. Maar dit is de uitvoering van The Overtones.
2: Do-do-do-down, do-do-do-down-down. Come

Breaking Up Is Hard To Do, een gigantische hit voor Niels Sedaka. Maar dit waren die Overtones. Het werd de nummer 1 hit voor Niels Sedaka in 1962. En straks hoort u dit lied nog een keer, maar dan in een geheel andere uitvoering. Iets verderop in zijn carrière, en dat was in 1978, nam hij het album The Many Sides of Niels Sedaka op. Het was een compilatiealbum met wat minder bekende liedjes van dat album, Pictures from the Past.

Groetjes from the Past, gezongen door Niels Sedaka. En dan heb ik even een dienstmededeling. Volgende week ben ik er namelijk niet, althans niet live. Ik ga een weekje naar mijn zoon in Spanje. Hij is volgende week lekker jarig. Maar u krijgt waarschijnlijk een herhaling te horen. Dan gaan we even kijken of dat allemaal gaat lukken. Die week erop ben ik gewoon weer live hier in de studio aanwezig. Love Will Keep Us Together, dat komt uit 1973. Maar dat werd zowel een hit voor Mac en Katie Kassoon als ook van Captain & Tennille. Love Will Keep Us Together.

Captain en Tennille waren dat met Love Will Keep Us Together. En de lyrics, de melodie was natuurlijk van Niels de Dake, maar de lyrics waren van Howard Greenfield. En met Howard Greenfield heeft hij heel veel samengewerkt. Laughter in the Rain, dat schreef hij al in 1975. Wederom een nummer 1 hit. Maar in 2002 nam hij het nog een keer op. In een heel andere uitvoering. En hij deed het samen met zijn dochter Dara. Hier zijn ze samen met Laughter in the Rain.

Hele mooie uitvoering van Laughter in the Rain. Neil en Dara Sedaka, vader en dochter Sedaka. En dat komt van het album The Show Goes On. En inmiddels is het, en dan moet ik even gauw spieken, 6:56 geworden. Uit 2009 komt Do You Remember? MUZIEK

Ja, lekker stukje Spaans tussendoor. Heerlijke Spaanse klank. En dat is om alvast in de stemming te komen voor mij dan. Geweldig. Hij is tot aan zijn dood. Nou, dat is niet waar. Tot bijna aan het eind van zijn leven is die albums uit blijven geven. Leven geven. Nou, dat rijmt. En zijn laatste album heeft hij uitgebracht. Dat was in 2022. En dat was een verzamelalbum. Nu weer eentje uit zijn begintijd. 1959. You Mean Everything to Me.

You mean everything to me, zong door Neil Sedaka. Ook de volgende schreef hij samen met Howard Greenfield. En het komt van het album Trala Days Are Over uit 1973. Evenals trouwens Love Will Keep Us Together, die hoorden we in het begin. En Our Last Song Together, en die horen we straks op het eind. The Other Side of Me, maar dit is de uitvoering van Vince Hill.

0: Vince Hill was dit met The Other Side of Me.
1: Dit is Radio Emmeloord op AM en DHB+.
0: Ja, en van hetzelfde album, Tralledeza Over, komt Standing on the Inside. Dit is de versie van Full House.

0: Standing on the Inside van de Nederlandse groep Full House. En Niels Sedaka die had er geen hit mee trouwens, maar Full House wel. Met Frank Kramer, herinnert hij zich die nog?
1: Herinnert u zich deze nog?
0: Ja, ik herinner me Frank Kramer nog wel.

En dat was Waiting for Never uit 1961. En dat kwam van het album Circulate. En Circulate, dat was zijn tweede solo-album. Hij zong het ook in een Italiaanse versie. En dan heet het Terza Luna. Iets met maan. Ik weet niet wat terza betekent. In 1972 maakte hij het album Solitaire. Naar het gelijknamige kaartspel Solitaire. En het gaat over een man die alleen is omdat hij zijn geliefde verloor door zijn onverschilligheid. Andy Williams, hij zong het, maar deze is veel bekender. Van de Carpenters, hier zijn ze met Solitaire.

Ja, een heel triest liedje, maar wel heel erg mooi gezongen door Karen Carpenter. Een lied van Niels Sedaka, Solitaire heet het. En hij werd voor de melodie, voor deze melodie van dit lied, werd hij geïnspireerd door Chopin. En Chopin was zijn favoriete klassieke componist. Ja, aan het begin hoorde u die overtones met een compositie van Niels Sedaka. Dit is de versie van hetzelfde lied. Breaking Up Is Hard To Do, maar dan door René Olsted. Don't

prachtige versie van Breaking Up Is Hard To Do, gezongen door René Olstedt. En ik heb niet goed kunnen vinden wie meezingt op dit lied. Volgens mij is het Chris Botti, want daar heeft ze heel veel mee samengewerkt. Maar dat is helaas niet helemaal duidelijk. Het was in ieder geval René Olstedt, zo heet ze. In The Hungry Years kijkt Neil Sedaka terug naar zijn jonge jaren, waarin hij nog ambitieus was. Ze hadden geld, ze waren samen, ze hadden alles wat ze wilden. Maar those days of me and you, we lost along the way. I miss the hungry years.

is The Hungry Years, prachtig gezongen door Neil Sedaka. In 1983 werd hij bijgeschreven in de Songwriters Hall of Fame, zo heet dat. Hij kreeg ook een ster in de Hollywood Walk of Fame. En tijdens de COVID-periode, en dat, ja, dat vond ik zo leuk, gaf hij via social media mini-concerten speciaal voor zijn fans. Ja, hij heeft muziek geschreven en opgetreden tot 2022, dat zei ik daar straks ook al. En 2 dagen voor zijn overlijden, op 27 februari jongstleden, was hij nog in een restaurant. Hij is vrij plotseling overleden, zonder een ziekbed. Ja, daar kun je ook voor tekenen. Niels Sedaka. Maar hij laat natuurlijk een enorm werk achter. En een van zijn laatste uitgebrachte albums was in 2016. I Do It For Applause. En hier is de titelsong. I go.

Ja, dit zong hij op 76-jarige leeftijd en dan nog zo'n stem. Ik vond trouwens zijn stem geweldig. Echt een klassieke inslag, dat hoorde je. Ja, en het was op één na de laatste. Ik sluit af met Our Last Song Together. Dus volgende week ben ik er niet, mensen, maar die week erop opnieuw live een nieuwe aflevering van Music Specials. Heel graag tot dan.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met Hamas-leiders over het vredesplan voor Gaza. Ook ontmoet hij president Sisi. Het plan draait onder meer om een staakt het vuren, ontwapening van Hamas en Israëlische terugtrekking. Kushner reist later naar Israël voor overleg met premier Netanyahu. In Engeland is een 55-jarig man aangehouden op verdenking van moord nadat zijn hond een andere man dodelijk had verwond. Het slachtoffer werd na een ruzie op een wandelroute bij Leeds zwaar gewond. Naar het ziekenhuis gebracht en overleed later. De politie nam de Duitse herder in beslag. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En een hele goede avond. En vanaf nu, zomertijd, weer verzoekjes op de zondagavond om 9 uur. En dankjewel Annelies voor het afgelopen uur. U kunt verzoekjes aanvragen via e-mail studio@radioemmeloord.nl of via telefoonnummer 052726 5471.

De Divani en per telefoon is het voor Dylan. En het betreft Lisa. En dat is bijvoorbeeld haar nummer Gurentje. Of hoe spreek je het uit?

0: now.
1: Live optreden van Jim Reeves. In de studio werd zijn stem wat gepolijst. Jet Harris. Nee, niet Jet Harris, maar hoe heet die meneer? Die was de manager en die zei tegen Jim altijd van laag, laag en hele lage stem. En daardoor kreeg hij dus prachtige stem op al die LP's.

0: Creedence Clearwater Revival, I Put a Spell on You. En u kunt voor dit programma weer verzoekjes indienen. Kan per e-mail studio@radioemmeloord.nl of per telefoon 0527-265471.
1: Als de dag van

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen, want vandaag weet ik nog minder dan ooit tevoren. Ik heb 100 maal gezien zonder te begrijpen wat jij nu werkelijk wilde. En ook elke keer als ik verwachtte

Pussycat met My Broken Souvenirs. Dat nummer is enorm geplucht, ook Mississippi, door Felix Murders toen hij nog programma's maakte voor Radio Limburg. En dit is Radio Emmeloord online en op DAB+. Overdag zitten we ook op middengolf, maar dat is alleen overdag van 7 tot 7.

Mooi mijmer nummer van de Moody Blues, Had to Fall in Love. En hier is Dr. Hoek met Sylvia's Mother. En dat draai ik voor Theo en Sylvia.

En dat was het dan weer voor vanavond. Ik ben terug volgende week zondagavond om 9 uur. Maar ook morgenmiddag om 12 uur. Ik dank u voor het luisteren. En ik wens u nog een prettige avond.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De grote natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend, de politie is een onderzoek gestart. Bij een grote brand in een schuur in het Overijsselse Bentelo heeft een rookgasexplosie een deel van de gevel weggeblazen. Ook een naastgelegen schuur raakte beschadigd. Het pand van een partyservicebedrijf brandde grotendeels uit. Niemand raakte gewond, de brandweer is bezig met nablussen. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 landen veroordelen de Israëlische afwijzing van een Gaza-vredesplan van de Vredesraad van Donald Trump. Zij vinden dat Israël daarmee vredesinspanningen ondermijnt en roepen de Verenigde Staten op om druk uit te oefenen. Israël daarentegen stelt dat het zich pas terugtrekt na een volledige ontwapening van Hamas. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta en vragen om asiel. Ze willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. Duizenden migranten verblijven er nog na een massale grensoversteek. Ze slapen onder slechte omstandigheden en kampen met ziektes, terwijl de lokale gezondheidszorg onder druk staat. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. De grote natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken is onder controle. Enkele honderden brandweerlieden blijven actief om na te blussen. De brand werd ingedampt met brandgangen. De meeste van de circa 2000 geëvacueerde bewoners zijn teruggekeerd. De oorzaak is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog met opklaringen en weinig wind. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen het land over. Morgen begint bewolkt en nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Krivie, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teammate Frank Jope een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar vermisten gaat door. Ook slechte weersomstandigheden en sterke golven speelden vermoedelijk een rol. Oekraïne heeft een van zijn grootste droneaanvallen op Rusland uitgevoerd. Volgens Moskou werden 822 drones neergehaald, waarbij in totaal minstens 6 mensen omkwamen. In Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden door Russische raketaanvallen. Onder meer Kryvyi, Kiev en Zaporizhia werden getroffen. Ten slotte nog het weer. In de nacht trekt vanuit het noordwesten regen over het land. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Morgen begint bewolkt en op veel plaatsen nat, maar later wordt het grotendeels droog. In het noorden blijft een bui mogelijk. Het wordt 19 graden in het noorden en 23 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is op 83-jarige leeftijd overleden. In 1974 scheurde hij zijn elleboogband, waarna teamarts Frank Joop een experimentele operatie uitvoerde. Tommy John keerde in 1976 terug en won daarna nog 164 wedstrijden. De baanbrekende ingreep werd naar hem vernoemd en veranderde de sportmedische wereld voorgoed. Bij het bestrijden van een grote natuurbrand in de Spaanse regio Aragon is een militair omgekomen. Zijn vrachtwagen zou zijn gekanteld. Zo'n 1000 brandweerlieden bestrijden het vuur, geholpen door Franse eenheden. Ruim 16.000 hectare is getroffen en meer dan 1000 inwoners moesten hun woningen verlaten. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. De overbeladen boot mocht 90 mensen vervoeren, maar er waren mogelijk veel meer mensen aan boord. De zoektocht naar